0: Everything.
1: Ik wil zeggen halen. Annie Dog, ik zin hem bij jou aan te spelen. Ik denk van haar aan Double Cherry. Ik zin niet meer heel leren. Ik chocolate. Dare McKennedy, ik zin hem een goople nomade. Zo, van leen, let's spin.
2: Listen up!
3: Dance.